0: Radio Norderney.
1: Dranbleiben. Wir haben sie.
2: Aan het mooie Noordzeestrand ligt het schip van Nederland.

Aan het mooie Noordzeestrand ligt het schip van Nederland. Als ik op de dijk